toe wat hebben ze als ze van Fatima op de kanaal staan. Eerst de mega-picnic, de eerste stad in de stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste